Ja, dan vind ik weer Tonics Orkestro. Je kan zo uit dat en luid en hitte na na na. Maar die dan van de hitte Arrivederci Napoli. Dus ik ben blij, Ben. Ik zwaar toch even aan jou, hè. Chère zuster.